Now listen. Okochiribue. Medawase. Okochiribue. Iwaye. Okochiribue. Ikanfubu. Ale. Come on, listen. Okochiribue.

Now listen. Okochiribue. Menawase. Okochiribue. Iwaye. Okochiribue. Ikanfu. Ale. Come on, listen. Okochiribue.